Grootste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena.
1: Dit is het verhaal van de kleine Italiaanse gastarbeider, die zijn meisje, zijn dorp, zijn land, de bergen en het meer verliet om in een ver, vreemd land zoveel te verdienen dat hij naar zijn dorpje terug kan keren om te trouwen en een eigen huisje te kopen. Daar droomt hij van. En als hij dan eindelijk terugkeert, stil, zonder iets te zeggen om de verrassing des te groter te maken, dan, als hij zijn dorpje binnenrijdt, hoort hij een sirene in plaats van muziek. Hij ziet een grote vrachtwagen dwars over de weg staan. Het is doodstil.

0: aan de scheepvaartkaai in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: aan de scheepvaartkaai in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Gerardsbergen in Oost-Vlaanderen is een zweefvliegtuigje neergestort. Het toestel belandde tegen een boom. Aan boord was alleen de piloot, een man van 70. De hulpdiensten hebben hem ter plaatse gereanimeerd. Daarna is het slachtoffer naar het ziekenhuis in Aalst gebracht. Het parket onderzoekt de oorzaak van het ongeval en stelt daarvoor een deskundige aan. Iran ontkent dat het binnen de 24 uur een akkoord met de Verenigde Staten ondertekent. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Bemiddelaar Pakistan had eerder verklaard dat een akkoord op komst was. Maar volgens Iran komt er nog niet meteen een ondertekening. Wanneer dat wel gebeurt, is niet bekend. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was er 15,5 graad. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen dat grote delen van het gebied op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken in dit verband van een hittegolf. De uitzonderlijke warmte boven Antarctica houdt al enkele weken aan. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft de 7e en voorlaatste rit gewonnen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Hij won de zware bergetappe op de Grand Colombier. De Spanjaard Juan Ayuso werd 2e, de Noor Johansen 3e. Kian Uitenbroeks finishte 5e. De Australiër Luke Tuckwell blijft met nog 1 etappe te gaan leider in het klassement. Na een rustige nacht bij minstens 11 graden begint de zondag vrij zonnig. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en wordt het wisselend tot zwaar bewolkt. Er kan ook een drupje regen vallen bij maximaal 18 graden.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: Diertjes.
3: En wat gaan we daar doen?
2: We gaan naar diertjes kijken.
3: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
4: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
5: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
4: Alles aan beestige prijzen.
2: Papa!

0: Dankjewel bij Bouts. De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Maaseik, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaartkaai in Hasselt. Bouts, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemorgen, geniet van je dag, Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: Huren in Hasselt wordt alsmaar duurder. In 3 jaar tijd stegen de huurprijzen met 23% tot 26%, aanzienlijk meer dan het Vlaamse gemiddelde. Een appartement kost vandaag gemiddeld €956 per maand. Voor een huis loopt dat op tot €1.164. Volgens vastgoedgroep De Walen is de huurmarkt oververhit door een sterke bevolkingsgroei en een beperkt aanbod. De stad erkent de druk op de markt en wil inzetten op betaalbare huurwoningen, verdichting en extra budgethuurprojecten. De Digibank blijft ook na deze zomer bestaan. Sinds de opstart in 2023 maakten al meer dan 5000 inwoners gebruik van de gratis digitale hulpverlening. Mensen kunnen er terecht met vragen over It's Me, online bankieren, apps, phishing en digitale overheidsdiensten. Hoewel de Vlaamse en de Europese subsidies eind juli aflopen, hebben beide gemeenten beslist om het project verder te financieren. Volgens de lokale besturen blijft de digitale ondersteuning noodzakelijk om iedereen mee te krijgen in de steeds digitalere samenleving. Vandaag blijft het meestal droog met af en toe zon en maxima rond 18 tot 19 graden. Morgen wordt het iets warmer tot 21 graden. De komende dagen stijgen de temperaturen verder.

0: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.
1: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044 of kijk op

0: Ach, laat maar waaien, laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: het eerst sinds de invoering 20 jaar geleden nemen minder ouders betaald ouderschapsverlof, blijkt uit cijfers. Het aantal vaders neemt wel nog toe, maar steeds minder moeders gaan op die basis deeltijds werken. Ook het deeltijdstijdskrediet voor de zorg voor een kind jonger dan 8 zakt terug. Seniorennetwerk NEOS vraagt een uitbreiding van de euthanasiewet bij onder andere dementie. NEOS heeft zijn leden daarover bevraagd, schrijft de Zondag. De senioren willen bijvoorbeeld af van de regel dat familie een wilsverklaring voor euthanasie nog kan tegenhouden. Huisartsen moeten hun patiënten ook actief informeren over de mogelijkheden. In Nederland is bijna 124.000 euro opgehaald na een dodelijk ongeval in Zeeland. Daar reed deze week een auto in op een groep fietsende kinderen, 3 kinderen en een begeleider kwamen om. Het ingezamelde geld moet de getroffen gezinnen ondersteunen. Vanavond is er een stille optocht. Op het WK voetbal is Turkije al meteen onderuit gegaan en verloor met 2-0 van Australië. Ook Brazilië liet punten liggen, het speelde 1-1 gelijk tegen Marokko. En ook Qatar en Zwitserland deelden de punten 1-1 gelijk spel. En gisteravond versloeg Schotland Haiti met 0-1. Bij de Rode Duivels blijft Zeno de Bast bij de selectie. De Bast herstelt nog van een dijbeenblessure. Teams op het WK mogen tot 24 uur voor de start spelers inwisselen, maar de voetbalbond houdt de Bast dus aan boord. De sfeer in het team is trouwens uitstekend, met dank aan de bondscoach, zegt Kevin De Bruyne.
1: Ik denk dat op dit moment heel positieve vibes in het algemeen doorlopen met iedereen en dat die iedereen on board heeft gekregen, zeker na een moeilijk EK en dan die Nations League.
0: De Rode Duivels spelen morgenavond een eerste wedstrijd tegen Egypte. Een einde van een tijdperk in het basketbal. Voor het eerst in 15 jaar is BC Oostende geen landskampioen. De titel is dit jaar voor Antwerp Giants. Dat versloeg Oostende met 89-84 in de finale van de playoffs. Antwerp had daar wel de volledige 5 wedstrijden voor nodig. En in die 5e finale wedstrijd kwam het zelfs nog tot verlengingen. Eerst nog zonnig en tot 20 graden, maar er komt straks wat bewolking aan. In de loop van de week meer zon en warmer.
2: Espresso.
3: Goedemorgen.
2: Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

0: Horens, hoe blij dat ze zijn bij Middle of the Road dat het weer zondag is. Jee, jee, jee. En het is tijd voor espresso. Dus nog een keer. Jee, jee, jee.
1: Espresso. Coffee time. Met de Ludowijn.
0: En u zult de koffie ook vandaag nog even continu moeten opslurpen met onder andere muziek van The Everly Brothers, van Kenneth Heat, van Michel Mathieu, van Rita Hovink en van Pat Boone.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht. Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044 of kijk op

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.
4: Espresso. De heerlijkste muzikale kop koffie, geserveerd door onze barista van dienst, Ludo Wijs.

0: brengen warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Voor het eerst sinds de invoering 20 jaar geleden nemen minder ouders betaald ouderschapsverlof, blijkt uit cijfers. Het aantal vaders neemt wel nog toe, maar steeds minder moeders gaan op die basis deeltijds werken. Ook het deeltijdskrediet voor de zorg voor een kind jonger dan 8 zakt terug. Seniorennetwerk NEOS vraagt een uitbreiding van de euthanasiewet bij onder andere dementie. NEOS heeft zijn leden daarover bevraagd, schrijft de Zondag. De senioren willen bijvoorbeeld af van de regel dat familie een wilsverklaring voor euthanasie nog kan tegenhouden. Huisartsen moeten hun patiënten ook actief informeren over de mogelijkheden. In Nederland is bijna 124.000 euro opgehaald na een dodelijk ongeval in Zeeland. Daar reed deze week een auto in op een groep fietsende kinderen, 3 kinderen en een begeleider kwamen om. Het ingezamelde geld moet de getroffen gezinnen ondersteunen. Vanavond is er een stille optocht. Op het WK voetbal is Turkije al meteen onderuit gegaan en verloor met 2-0 van Australië. Ook Brazilië liet punten liggen, het speelde 1-1 gelijk tegen Marokko. En ook Qatar en Zwitserland deelden de punten 1-1 gelijk spel. En gisteravond versloeg Schotland Haiti met 0-1. Bij de Rode Duivels blijft Zeno de Bast bij de selectie. De Bast herstelt nog van een dijbeenblessure. Teams op het WK mogen tot 24 uur voor de start spelers inwisselen, maar de voetbalbond houdt de Bast dus aan boord. De sfeer in het team is trouwens uitstekend, met dank aan de bondscoach, zegt Kevin De Bruyne.
1: Ik denk dat op dit moment heel positieve vibes in het algemeen doorlopen met iedereen en dat die iedereen on board heeft gekregen, zeker na een moeilijk EK en dan die Nations League.
0: De Rode Duivels spelen morgenavond een eerste wedstrijd tegen Egypte. Een einde van een tijdperk in het basketbal. Voor het eerst in 15 jaar is BC Oostende geen landskampioen. De titel is dit jaar voor Antwerp Giants. Dat versloeg Oostende met 89-84 in de finale van de playoffs. Antwerp had daar wel de volledige 5 wedstrijden voor nodig. En in die 5e finale wedstrijd kwam het zelfs nog tot verlengingen. Eerst nog zonnig en tot 20 graden, maar er komt straks wat bewolking aan. In de loop van de week meer zon en warmer.

Ja, dat moet ik eerlijk bekennen. Dat ik onze siesta begon met een grove leugen. Ik hou niet van reizen, helemaal niet. Ik ben honkvaster dan vast. En dat in tegenstelling tot Ricky Nelson, die verzot was op reizen. I'm a traveling man, zong hij. Wat ik wel ga doen is met jou een reis maken door de wereld van de muziek. En die brengt ons zelfs tot in de verste uithoeken. Geen afstand is voor ons te groot. Welkom trouwens

Meestal hou je dat het beste voor jezelf, hè, op wie je verliefd bent. Maar Ray Peterson die zong het van de daken. I love Corina. Mocht jij zo heten, weet dan dat je voornaam van Oud-Griekse origine is en zoveel betekent als meisje, jonkvrouw of maagd. Kies zelf maar uit wat op jou van toepassing is. Inpikkend op dat liefdesliedje, daarnet van Ray Peterson, is hier Bobby Vinton met een grote waarheid. Je bent pas iemand als iemand echt van je houdt.

Bobby Vinton, bij Leven en Welzijn, is die man intussen 91. Bobby is al bijna 65 jaar gehuwd met een en dezelfde vrouw en heeft samen met haar 5 kinderen en woont in Florida. Hij heeft daarnaast ook 3 kleinkinderen en een aantal achterkleinkinderen. De man zou zo'n 30 miljoen euro rijk zijn. Voilà. Dankzij Radio Ludo weet je dat dan weer. Ook dat deze meneer intussen 83 is. Hij zal 5 jaar weduwnaar wonen in Kentucky, waar hij vaak bezoek krijgt van een van zijn 3 kinderen. En dan heb ik het over Vic Dana.

0: Ze bestaan, de lievelingsliedjes van Radio Ludo en Sjersdag in het bijzonder. Baby's Gone, Gene Thomas is er zo een. En die Gene was goed bevriend met Roy Orbison, die hem ook ontdekt had, aan een platencontract had geholpen en speciaal voor hem enkele liedjes had geschreven. En als je de Big O noemt, dan kan het niet anders dan dat je even gaat neuzen in diens rijk gevuld repertoire.
1: A candy-colored clown, they call the Sandman, tiptoes to my room every night, just to sprinkle stars.

niet alleen goed zingen, maar ook goede songs schrijven. In Dreams, Roy Orbison. Een man die zo'n beetje eigenzinnig zijn eigen ding doet, is de Britse zanger Richard Hawley. Doe me eens een plezier en ga eens naar een van zijn albums luisteren. Meer dan de moeite waard.

Prismin Jeans of hoe je tegenwoordig een plaat kan afleveren helemaal in de stijl van toen. Mag ik je even tussendoor bedanken voor je trouw. Voor je trouw dat je op ons afstemt. Op Radio Ludo in het algemeen haast elke dag en op zesdag in het bijzonder elke zondag van 10 tot 12. En je weet het, je kan dit programma van de week voordien herbeluisteren en dat op de vroege zondagavond van 5 tot 7. En dan kan je bijvoorbeeld tweemaal genieten van deze song van Matthew Caviani.

Jawel, ze bestaan, ze worden nog gemaakt ook, dagelijks zelfs. Maar je moet ze zoeken en laat dat zoekwerk maar aan mij over, want ik ben hier niet voor niets muziekcoördinator bij Radio Ludo. Matthew Caliani was dat, You Turned Time Into Us. En over tijd gesproken, we keren nu terug naar het expojaar 58, toen in een platenstudio in Brussel de opname plaats had van een song met muzikanten van hier bij ons. Die plaat werd wereldwijd een groot succes. Ik heb het over de Chakachas.

was percussionist Gaston Bogaerts die met nog 6 andere muzikanten, onder meer uit Schaarbeek, Luik en Charleroi, de groep de Chakachas oprichtte. Dat was eind 57 en enkele maanden later zetten ze het liedje SOS El Amor op plaat. Die song werd de allereerste gouden plaat die in ons land letterlijk aan een Belgische artiest werd overhandigd. Op zoek naar muziekjes met een strikje stootte ik op dit liedje van Maria Mayan, die op een bijna Oosterse manier zingt over Everything is Odd.

Gigantisch populair in de jaren 50, het Duitse orkest van Kurt Edelhagen, Mon Oncle, thema uit de bekende gelijknamige film met Jacques Tati. Hiernaast in mijn discotheek staan een paar LP's, letterlijk geëtaleerd. Regelmatig staan er hoezepoezen op, dus dames, mooier dan mooi. Ik denk aan Julie London, ook aan Doris Day. En aan deze mevrouw, al moest die het eerder hebben van haar stem, Peggy Lee. MUZIEK

0: Mocht je zin hebben in een gezellige babbel, bij een al even gezellige kop koffie, dan kom ik in Espresso elke woensdag langs met een verhaal uit mijn rijkelijk gevuld archief. Dan mag je meekijken en meeluisteren. Een verhaal kom ik vertellen over een bekende hit, een popklassieker, een opvallend muzikaal genre. Alles kan, als het maar te maken heeft met de jeugdjaren van die populaire muziek. En waar het enigszins kan, breng ik de artiest in kwestie mee of halen we die even terug uit het hiernamaals. Want tegen een kop koffie, geserveerd door Ludo Wijnen, hè, wees nu eerlijk, kan niemand nee zeggen. Elke woensdag dus in Espresso tussen 9 en 10. Uiteraard bij de retrozender bij uitstek Radio Ludo.
1: De Brilotheek. Een rondleiding door de jeugdjaren van de pop.

vakantieperiode aan de voordeur, Sanne een zomer lang in Griekenland. Zullen we nog eens in eigen land blijven? In Vlaanderen om precies te zijn. Uit het Gentse is hier Lady Lynn.

0: Lindy Ray, beter bekend als Lady Lynn, samen met haar groep The Magnificent Seven, I Don't Wanna Dance, ik ook niet en jij wellicht ook niet, op zo'n lekkere luie zondag als vandaag. Maar wacht eens even, ik heb nu een plaat klaar liggen. Ja, je moet bijna van steen zijn als dit nummer je niet aan het swingen krijgt.
1: It's the wrong time and the wrong place. Though your face is charming, it's the wrong face. It's not her face, but such a charming face that it's all right with me.

Frank Sinatra, dat is een hele geruststelling. It's alright with me. Met mij is alles oké. Zo oké zelfs, dat ik nu naar hiernaast stap en daar een nieuwe stapel platen oppik voor nog een uur CS-dag. Tot zometeen aan de overkant van het nieuws.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: het eerst sinds de invoering 20 jaar geleden nemen minder ouders betaald ouderschapsverlof, blijkt uit cijfers. Het aantal vaders neemt wel nog toe, maar steeds minder moeders gaan op die basis deeltijds werken. Ook het deeltijdskrediet voor de zorg voor een kind jonger dan 8 zakt terug. Seniorennetwerk NEOS vraagt een uitbreiding van de euthanasiewet bij onder andere dementie. NEOS heeft zijn leden daarover bevraagd, schrijft de Zondag. De senioren willen bijvoorbeeld af van de regel dat familie een wilsverklaring voor euthanasie nog kan tegenhouden. Huisartsen moeten hun patiënten ook actief informeren over de mogelijkheden. In Nederland is bijna 124.000 euro opgehaald na een dodelijk ongeval in Zeeland. Daar reed deze week een auto in op een groep fietsende kinderen, 3 kinderen en een begeleider kwamen om. Het ingezamelde geld moet de getroffen gezinnen ondersteunen. Vanavond is er een stille optocht. Op het WK voetbal is Turkije al meteen onderuit gegaan en verloor met 2-0 van Australië. Ook Brazilië liet punten liggen, het speelde 1-1 gelijk tegen Marokko. En ook Qatar en Zwitserland deelden de punten 1-1 gelijk spel. En gisteravond versloeg Schotland Haiti met 0-1. Bij de Rode Duivels blijft Zeno de Bast bij de selectie. De Bast herstelt nog van een dijbeenblessure. Teams op het WK mogen tot 24 uur voor de start spelers inwisselen, maar de voetbalbond houdt de Bast dus aan boord. De sfeer in het team is trouwens uitstekend, met dank aan de bondscoach, zegt Kevin De Bruyne.
1: Ik denk dat op dit moment heel positieve vibes in het algemeen doorlopen met iedereen en dat die iedereen on board heeft gekregen, zeker na een moeilijk EK en dan die Nations League.
0: De Rode Duivels spelen morgenavond een eerste wedstrijd tegen Egypte. En einde van een tijdperk in het basketbal. Voor het eerst in 15 jaar is BC Oostende geen landskampioen. De titel is dit jaar voor Antwerp Giants. Dat versloeg Oostende met 89-84 in de finale van de playoffs. Antwerp had daar wel de volledige 5 wedstrijden voor nodig. En in die 5e finale wedstrijd kwam het zelfs nog tot verlengingen. Eerst nog zonnig en tot 20 graden, maar er komt straks wat bewolking aan. In de loop van de week meer zon en warmer.

siestdag. Muziek op zijn zondags. Met Mark Brilowit.

jongste zus danste vroeger ballet, maar uiteindelijk is ze orthopedagoge geworden. Zo zie je maar hoe het in je leven soms kan lopen. Dat was wel daarnet de ballerina van Nat King Cole. Ik vroeg me af of al die producers die zo naastig bezig zijn met AI, of die net zo kunnen swingen als Frank Sinatra en Nat King Cole, om er een paar te noemen, en of ze ook een stel dames aan het zingen en swingen krijgen. Hier is het antwoord.

Lijkt nogal erg op de stem van Rosemary Clooney, maar dit was een soort kloon van haar stem, denk ik. Want Rosemary zingt hier geen noot, dit was pure AI. Maar ja, ik kan niet anders dan zeggen, het klinkt goed. Er is trouwens, dat mag je weten, een zware discussie aan de gang wat betreft de auteursrechten van die liedjes. In Amerika zeggen ze, omdat er geen menselijke handeling aan te pas komt, dat er geen enkele levende mens zingt enzovoort, of op instrumenten speelt, telt dat niet. Hè? Dat is allemaal kunstmatig, dus auteursrechten, woeps. In Europa is men er nog niet, ja, men is er nog niet uit. Men is het er nog niet over eens. We wachten dus af. Dit is dan weer van puur vlees en bloed.

Ze nam een ganse album op met liedjes die ze kende van haar vader en haar grootvader. Die hadden namelijk Mexicaanse roots. Linda Ronstadt, Cuando me quieras tú. Ik moet wel eerlijk bekennen, ik heb er niks van verstaan. Nee, ik spreek geen Spaans, ik versta het ook niet. Maar moet dat? De melodie en de stem zeiden al genoeg. Dit versta ik dan weer wel, Sir Cliff Richard.

de Latino-klassieker Porfiria, door de vaste begeleidingsband van Cliff the Shadows. Meer dan zomaar geliefd hier bij Radio Ludo, Ray Conniff. In de jaren 40 begonnen als arrangeur bij diverse big bands. Hij was zelf een volleerd trombonist en heel goed thuis in de wereld van de jazz. Toch maakte hij begin jaren 50 de overstap naar de populaire muziek en werd onder meer begeleider van onder andere Marty Robbins en Johnny Mathis. Intussen sleutelde hij aan zijn eigen formule en het werd een groot orkest met voorop een 16-tal zangers. En geef toe, dat klinkt niet onaardig.

Jaloers zijn is niet plezant. Zeker niet op de dansvloer. En als je dan ook nog begint te snotteren uit pure jaloezie, dan is het hek. Helemaal van de dam. I'm dancing with tears in my eyes. Koorgedorkest van Ray Conniff. En dit is je reinste kunst, gekunsteld eigenlijk, de stem van Rulo Soul. Met een vleugje zomerse Latino muziek toe.

0: Dit is van Belgische makelij en werd een wereldhit. The Petite Walls van Joe Heine door Los Indios Tabajaras. Soixante-neuf kennen we. Daar mag ik op deze zender niks over uitleggen, want de kids luisteren ook mee. Vul het dus maar zelf in met jouw Twisted Mind. Benny Nijman die probeert het netjes te houden.
1: Je kunt spellen op z'n Frans, je kunt tellen op z'n Frans. 67, 68, 69.

naar de Franse les met Benny Nijman en Mackie volgens hem 68. Maar het kan moeilijker als we nu eens iemand uitnodigen die volledig in het Frans mag zingen. En dat van de eerste tot de laatste noot, messieurs dames, Michel Thor.

Over een klassieker gesproken, origineel van Edith Piaf, hier in het Duits, eigentijds opgepoetst door Ramon Rosselli, La Vie en Rose. Het leven door een roze bril bekeken en dan ziet het leven er meteen rooskleuriger uit. Dat was een tijdje geleden minder het geval voor Johan Verminne. Dat was voor hem even kantje boord. Hij heeft intussen zijn 75ste verjaardag met mate gevierd. Dus gunnen we hem nog even dit extraatje.

het orkest Malando met de tango Poema. Nu is dat een 100% Europese tango, een benadering daarvan, met erin wat gesuikerde strijkers en een accordeon. Oorspronkelijk komt de tango uit de bordelen van Buenos Aires in Argentinië. Daar staat de bandoneon voorop. De grootmeester qua tango-composities is nog altijd Astor Piazzolla. Het meest bekend is een Libertango, hier bewerkt door Grace Jones.

I've seen that face before. Het mijne wellicht niet, want ik maak hoofdzakelijk radio. Daarom dat mensen ook vaker zeggen, ik herken je stem, hè, dan je gezicht, en maar goed ook. Als ze zeggen van jou, hè, je hebt een radiogezicht, betekent dat ze je eigenlijk niet op televisie willen zien. Blijf weg van het scherm, het is zo al erg genoeg. Met die positieve noten rond ik af voor vandaag. Maak er nog het beste van en blijf luisteren naar Radio Ludo. Je zal het je niet beklagen. Ciao, ciao.

0: Hey, dankjewel bij Bouts. De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Mazeik, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaartkaai in Hasselt. Bouts, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: Huren in Hasselt wordt alsmaar duurder. In 3 jaar tijd stegen de huurprijzen met 23-26%, aanzienlijk meer dan het Vlaamse gemiddelde. Een appartement kost vandaag gemiddeld €956 per maand. Voor een huis loopt dat op tot €1.164. Volgens vastgoedgroep De Wale is de huurmarkt oververhit door een sterke bevolkingsgroei en een beperkt aanbod. De stad erkent de druk op de markt en wil inzetten op betaalbare huurwoningen, verdichting en extra budgethuurprojecten. De Digibank blijft ook na deze zomer bestaan. Sinds de opstart in 2023 maakten al meer dan 5000 inwoners gebruik van de gratis digitale hulpverlening. Mensen kunnen er terecht met vragen over It's Me, online bankieren, apps, phishing en digitale overheidsdiensten. Hoewel de Vlaamse en de Europese subsidies eind juli aflopen, hebben beide gemeenten beslist om het project verder te financieren. Volgens de lokale besturen blijft de digitale ondersteuning noodzakelijk om iedereen mee te krijgen in de steeds digitalere samenleving. Vandaag blijft het meestal droog met af en toe zon en maxima rond 18 tot 19 graden. Morgen wordt het iets warmer tot 21 graden. De komende dagen stijgen de temperaturen verder.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondagvoormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasseltse Steenweg 77.
2: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.
3: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: waaien, laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Schaarbeek bij Brussel is een man in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Gisteravond is hij aangereden door een tram. Ook de trambestuurder kreeg medische verzorging. Hij was in shock geraakt. De precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog niet bekend. De politie heeft een onderzoek geopend. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse mariniers en agenten het geënterd. De tanker wordt naar de Engelse zuidkust gebracht voor verder onderzoek. Volgens premier Keir Starmer is de onderschepping een nieuwe klap voor Rusland. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 5 mensen omgekomen. Dat melden Al Jazeera en het Libanese staatsagentschap NNA. Er zouden ook huizen en overheidsgebouwen zijn verwoest. In de regio geldt nog altijd een door de Verenigde Staten bemiddeld staakt het vuren. Ondanks dat bestand blijven Israël en Hezbollah elkaar geregeld aanvallen. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Veel wolken vandaag, met in het noorden en oosten kans op wat regen. Temperaturen tot 18 graden. Ook morgen wisselend tot soms zwaar bewolkt, blijft overwegend droog. Het kwik kan stijgen tot 21 graden.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Kuringen Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht. Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: Wij brengen warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag. Geniet van je dag, Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: Huren in Hasselt wordt alsmaar duurder. In 3 jaar tijd stegen de huurprijzen met 23% tot 26%, aanzienlijk meer dan het Vlaamse gemiddelde. Een appartement kost vandaag gemiddeld €956 per maand. Voor een huis loopt dat op tot €1.164. Volgens vastgoedgroep De Walen is de huurmarkt oververhit door een sterke bevolkingsgroei en een beperkt aanbod. De stad erkent de druk op de markt en wil inzetten op betaalbare huurwoningen, verdichting en extra budgethuurprojecten. De Digibank blijft ook na deze zomer bestaan. Sinds de opstart in 2023 maakten al meer dan 5000 inwoners gebruik van de gratis digitale hulpverlening. Mensen kunnen er terecht met vragen over It's Me, online bankieren, apps, phishing en digitale overheidsdiensten. Hoewel de Vlaamse en de Europese subsidies eind juli aflopen, hebben beide gemeenten beslist om het project verder te financieren. Volgens de lokale besturen blijft de digitale ondersteuning noodzakelijk om iedereen mee te krijgen in de steeds digitalere samenleving. Vandaag blijft het meestal droog met af en toe zon en maxima rond 18 tot 19 graden. Morgen wordt het iets warmer tot 21 graden. De komende dagen stijgen de temperaturen verder.

0: Kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: Bij Bouts aan de scheepvaartkaai in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Schaarbeek bij Brussel is een man in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Gisteravond is hij aangereden door een tram. Ook de trambestuurder kreeg medische verzorging. Hij was in shock geraakt. De precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog niet bekend. De politie heeft een onderzoek geopend. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse mariniers en agenten het geënterd. De tanker wordt naar de Engelse zuidkust gebracht voor verder onderzoek. Volgens premier Keir Starmer is de onderschepping een nieuwe klap voor Rusland. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 5 mensen omgekomen. Dat melden Al Jazeera en het Libanese staatsagentschap NNA. Er zouden ook huizen en overheidsgebouwen zijn verwoest. In de regio geldt nog altijd een door de Verenigde Staten bemiddeld staakt het vuren. Ondanks dat bestand blijven Israël en Hezbollah elkaar geregeld aanvallen. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Veel wolken vandaag, met in het noorden en oosten kans op wat regen. Temperaturen tot 18 graden. Ook morgen wisselend tot soms zwaar bewolkt, blijft overwegend droog. Het kwik kan stijgen tot 21 graden.

0: kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: Hey, dankjewel bij Bouts. De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Mazeik, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaart Kaai en Hasselt. Bouts, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: Stad Genk zet een nieuwe stap in de energietransitie met de bouw van 2 windturbines op industrieterrein Genk-Zuid. Opvallend, inwoners kunnen via burgercoöperaties, EcoPower en Bronsgroen mee investeren en delen in opbrengsten. De turbines zullen samen jaarlijks voldoende groene stroom voor 5000 huishoudens produceren en 6000 ton CO2 besparen. Als de gemeenteraad het project goedkeurt, starten de werken in 2027. De windturbines zouden tegen het voorjaar van 2028 operationeel moeten zijn. 4 mannen hebben zich voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor een vermeende betrokkenheid bij een drugslabo in Heers. Het onderzoek kwam op gang nadat speurders gedumpt drugsafval terugvonden in Borgloon en Bocholt, verpakt in dezelfde blauwe zakken die eerder aan de hoeve waren opgemerkt. Volgens het Openbaar Ministerie werden er in de loods amfetamine en methamfetamine geproduceerd. 3 beklaagden riskeren 4 jaar cel. De rechtbank doet uitspraak op 14 juli. Vandaag blijft het meestal droog met af en toe zon en maxima rond 18 tot 19 graden. Morgen wordt het iets warmer tot 21 graden. De komende dagen stijgen de temperaturen verder.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Wintersverzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Wintersverzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Antwerpen zijn twee mannen uit Genk gewond geraakt na een geval van verkeersagressie. De slachtoffers zijn 26 en 30 jaar oud. Het incident gebeurde vanmorgen vroeg. Volgens hun verklaring zijn de Genkenaars klemgereden en daarna uit hun wagen gesleurd. Een bestuurder in een derde auto zou daarna opzettelijk over de arm van een van de mannen zijn gereden. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie spoort de verdachte op. Het onderzoek loopt. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam in Nederland zitten al urenlang zonder stroom. De stroomstoring begon vanmorgen om 8:15. De netbeheerder kan nog niet zeggen wanneer het probleem opgelost geraakt. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. Twee tramlijnen rijden niet, een deel van de verkeerslichten is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. In Brazilië heeft een vrouw van 21 een bungee jump niet overleefd. Ze bleek niet vast te zitten aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter terwijl medewerkers machteloos toekeken. Twee van hen sloegen daarna op de vlucht. Bij het WK voetbal zijn twee mensen opgepakt nadat trainingsmateriaal van de Engelse ploeg was gestolen. De arrestatie gebeurde in Kansas City. De dieven namen onder meer schoenen en ballen mee, samengoed voor ruim 15.000 euro. De twee verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. De meeste spullen zijn teruggevonden. Engeland speelt woensdag zijn eerste WK-wedstrijd tegen Kroatië in de Amerikaanse staat Texas. Het blijft bewolkt vandaag en overwegend droog. Aan de Nederlandse en Duitse grens kan het licht regenen. Ook morgen wisselend bewolkt en overwegend droog, temperaturen tot 21 graden.

Siesdag. Muziek op zijn zondags. Met Mark Brilouet.

duikt tegenwoordig alles op in filmpjes op TikTok. Het orkest van Carlos Campos, param pam pam. Welkom bij het programma waarin we liedjes draaien voor miljoenen die op hun beurt elk nog eens goed zijn om te zoenen. Zoals dit singeltje toen ik het toevoegde aan de database van Radio Ludo, meteen bij Koen, Ludo en Geert de reactie uitlokte van...

is intussen al 83. Juan Pardo, geboren in Palma de Mallorca, ooit begonnen bij de groep Los Brincos, nadien bij het duo Juan en Junior, om in de 70s als soloartiest aan de slag te gaan. In 1980 nam hij het door hemzelf geschreven nummer Nomiables op, dat eerst een hit werd in Latijns-Amerika, vervolgens in Duitsland en pas dan in de rest van Europa. Ziezo. Dan weten we nog iets meer over deze Spaanse eendagsvlieg. Wat niet kan gezegd worden van deze meneer, zoveel meer dan a one-hit wonder.

Ooit begonnen als gospelzanger bij de Soul Stirrers, maar de wereldse muziek sprak hem meer aan Sam Cooke Cupid. Zo werd hij bijna beschouwd als een soort cupido die als een zingende magneet de vrouwen aan zich trok of naar zich toe trok. Een knappe jongen met een knappe stem die midden de jaren 50 als solist doorbrak met de hit You Send Me. Hier gezongen in een a cappella versie door de groep Straight No Chaser.

Jawel, drie maal Sam Cooke in onze Siesta Wonderful World, Johnny Nash op de vocale hielen gezeten, zometeen door een man die heel koppig en eigenzinnig aan zijn carrière werkte. Begon als orkestleider, ja, om twee instrumentale LP's later van zijn firma te horen kreeg, jongen, je hebt nog één kans om een plaatje op te nemen, en toen besliste hij, dat wordt een gezongen versie. Hij ging zich profileren als zanger. En dat vond zijn firma maar niks, maar hij hield vol hoor. Ik heb het over Bobby Vinton.

gekregen werd. De huilebalk van Bobby Vinton pakte het iets zachter aan, minder theatraal, maar scoorde er toch op zijn beurt een behoorlijke hit mee, I'm So Hurt. Ook vaak gekwetst, neem ik aan, door de manier waarop hij met vrouwen omging. Hij trouwde 5 keer en scheidde 4 maal. Die relaties leverden hem 3 dochters en 6 kleinkinderen op. Al bij al werd hij 89. Ik heb het over de lievelingszanger van Frank Sinatra. En het was een hele eer voor hem, Vic DeMille.

Hoe het komt, weet ik niet. Wellicht omdat ik van mooie melodieën hou en van mooie stemmen na Vic DeMone en de Williams, maar Cole Paul de klassieker Begin the Begin. Ik heb nu een naamgenoot van hem klaarliggen. Op zekere dag ging de Engelse producer-componist Norm Newell op zoek naar een Brits antwoord op het succes van de Amerikaanse Johnny Mathis. En zo kwam hij terecht bij de in Zuid-Afrika geboren zanger Danny Williams. Net zo zwart als Johnny Mathis, en dat was meegenomen, ook het feit dat hij net zo'n fluweel zachte stem had.

geschreven door de man die hem ook ontdekte, Norman Newell. Moore, fenomenaal gezongen, geef toe, hè, door Danny Williams. Stemmen, mocht Radio Ludo er niet zijn, allemaal zo goed als voorgoed verdwijnen. Een zwarte mevrouw nu. Als kind deed ze alle moeite van de wereld om zich te laten horen. Daarom zong ze ook vaak heel luid. Want dan viel ze meteen op. En dat bleef ze voor de rest van haar carrière volhouden. Ik heb het over Shirley Bassey.

Shirley Bassey, in de studio begeleid door het orkest van Jeff Love. Dat was een succesvolle producer die in Londen onder contract kwam bij platenfirma EMI en dus mocht opnemen in de befaamde Abbey Road Studios. Daar kwam hij op zekere dag op de idee om samen met een rits studiomuzikanten het project Manuel and the Music of the Mountains op het getouw te zetten. Ik overdrijf niet, maar ik vermoed dat die Albion zo'n 70 LP's heeft afgeleverd en uit een van die vele deze versie van Blues Spanish Eyes.

Op zeker moment besloot Connie Francis haar thuisland even achter de rug te laten en in Engeland een aantal platen te gaan opnemen met producer Jeff Love, jawel, die van daarnet. En dat resulteerde onder meer in een langspeler met daarop alleen maar Spaanse melodieën. Je hoorde daarnet Una Chitarra Romana. Ik ga nog eens iemand laten zingen die eigenlijk niet bestaat, ja, zo fake als wat. AI, een artificiële productie onder de verzamelnaam Vinyl Poetic.

die producties nauwgezet op de voet. En ik koop ze, zodat ik ze ook met jou kan delen. Vinyl Poetic, Forever Start With You. En dat woordje Forever deed me meteen denken aan die monsterhit van Dimitris Roussos, met wie ik ooit het voorrecht had live te zingen tijdens een radioprogramma vanuit het Thermé Palace Hotel in Oostende.

heb het dus ooit live met hem gezongen, hè? Bella Notte, de Walt Disney film. This is the night, it's a beautiful night. Samen met de Griekse zanger Demis Roussos, die op zijn beurt samen met onder meer Vangelis of Vangelis Papadanasio de groep Aphrodite's Child begon, Forever and Ever. Kan dit nog? Even op de klok kijken. Jawel, ik heb nog de tijd. Daar straks gaf ik al aan dat ik graag crooners aan het werk hoor. Zeker als ze Italiaanse roots hebben. Dan hebben ze genoeg bel canto om mooi te zingen. In dit geval Gennaro Vitaliano.

0: Een van de favoriete zangers bij onze collega's van Radio Minerva, Jerry Vale, Lover's Roulette. De liefde vergeleken met een kansspel. Zometeen nog een uur siestdag, nog een uur muziek om te zoenen. Mocht je zin hebben in een gezellige babbel, bij een al even gezellige kop koffie, dan kom ik in Espresso elke woensdag langs met een verhaal uit mijn rijkelijk gevuld archief. Dan mag je meekijken en meeluisteren. Een verhaal kom ik vertellen over een bekende hit, een popklassieker, een opvallend muzikaal genre. Alles kan, als het maar te maken heeft met de jeugdjaren van die populaire muziek. En waar het enigszins kan, breng ik de artiest in kwestie mee of halen we die even terug uit het hiernamaals. Want tegen een kop koffie, geserveerd door Ludo Wijnen, hè, wees nu eerlijk, kan niemand nee zeggen. Elke woensdag dus in Espresso tussen 9 en 10. Uiteraard bij de retrozender bij uitstek Radio Ludo.
1: De Brilotheek. Een rondleiding door de jeugdjaren van de pop. Met Mark Brilouet.
0: Tot aan het nieuws iemand van bij ons. Geboren en getogen in Limburg, Pascal Laurent. Met de toepasselijke Zondagnacht.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Antwerpen zijn twee mannen uit Genk gewond geraakt na een geval van verkeersagressie. De slachtoffers zijn 26 en 30 jaar oud. Het incident gebeurde vanmorgen vroeg. Volgens hun verklaring zijn de Genkenaars klem gereden en daarna uit hun wagen gesleurd. Een bestuurder in een derde auto zou daarna opzettelijk over de arm van een van de mannen zijn gereden. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie spoort de verdachte op. Het onderzoek loopt. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam in Nederland zitten al urenlang zonder stroom. De stroomstoring begon vanmorgen om 8:15. De netbeheerder kan nog niet zeggen wanneer het probleem opgelost geraakt. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. Twee tramlijnen rijden niet, een deel van de verkeerslichten is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. In Brazilië heeft een vrouw van 21 een bungee jump niet overleefd. Ze bleek niet vast te zitten aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter terwijl medewerkers machteloos toekeken. Twee van hen sloegen daarna op de vlucht. Bij het WK voetbal zijn twee mensen opgepakt nadat trainingsmateriaal van de Engelse ploeg was gestolen. De arrestatie gebeurde in Kansas City. De dieven namen onder meer schoenen en ballen mee, samen goed voor ruim 15.000 euro. De twee verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. De meeste spullen zijn teruggevonden. Engeland speelt woensdag zijn eerste WK-wedstrijd tegen Kroatië in de Amerikaanse staat Texas. Het blijft bewolkt vandaag en overwegend droog. Aan de Nederlandse en Duitse grens kan het licht regenen. Ook morgen wisselen bewolkt en overwegend droog, temperaturen tot 21 graden.

siestdag. Muziek op zijn zondags. Met Mark Brilouet.

Dat is nog maar de eerste pianoles en ik kan nu al niet volgen. Dat wordt snel afhaken, vrees ik. Russ Conway, Lesson 1. En je kan het misschien moeilijk geloven, maar dit liedje stond ooit op nummer 1 in de Britse hitlijsten. Werd trouwens ook een grote hit in Nederland. In het geval van deze song kunnen we niet spreken over een hit. Wel over de film waaruit dat liedje kwam. The Young Ones.

Nothing is impossible. Niets is onmogelijk, integendeel, alles is mogelijk, volgens Sir Cliff Richard. In zijn tijd deelde hij af en toe de hitlijsten met een aantal zwarte dames, waaronder Diana Ross, Shirley Bassey, Della Reese en ook deze mevrouw, Dinah Washington.

Ze heeft blijkbaar het nakijken. There goes my heart. There goes the one I love. Diana Washington. Ja, de liefde kan soms hard zijn. Ik ga een eigentijdse productie draaien, maar dan helemaal in de stijl van toen. Ik overdrijf niet, maar ik draai deze song minstens 5 keer per dag. Hoog tijd dat je mag meegenieten. Rulo Soul, Tu Conmigo, Tu Sin Mi, oftewel pure soulmuziek, maar in het Spaans gezongen.

al spelen kleuren geen rol in mijn muziekkeuze. Die kleurt, als ik het nu zo zie, wel behoorlijk zwart hoor. Na de Manhattans zie je Nat King Cole. Toen die man in de jaren 40 begon, was het, vooral in het zuiden van Amerika, nog volop segregatie. Daar werd zwart nog volop van wit gescheiden. In menig hotel waren zwarte mensen niet welkom. Op de bus moesten ze nog op een aparte plaats gaan zitten en ga zo maar door. Wie veel heeft gedaan om de zwarte gelijke burgerrechten te geven, was niemand minder dan die Nat King Cole, als een soort eerbetuiging aan die man, nu meteen een tweespan. En ik heb deze keer nu eens niet gekozen voor zijn bekendste nummers. Integendeel.

Nat King Cole Twice, eerst met Take a Fool's Advice en alleen Your Love uit zijn allerlaatste LP, want enkele maanden later overleed Nat aan de gevolgen van kanker. De man was een door en door verslaafde kettingroker. Bij deze man lijkt het ook alsof hij een verstokte roker is, alleen hij is fake. Dit is een AI-product, maar je kent mijn mening daarover. Als het goed klinkt, mag het. Dus...

Soleil, l'écho du rivage. Dennis dan weer leven zegt, en ik verleng dat woord tot levenslied, dat mag pejoratief klinken, maar je weet het, hier bij Radio Ludo doen we niet aan cultuursnobisme. Een jaar of vier geleden overleed de moeder van Gerard Joling. En hij wou al een tijdje een liedje voor zijn moeder uitbrengen, en dat gebeurde kortelings toen Moederdag werd gevierd. Zal ik het eens laten horen?

dat is een totaal andere liefde. De liefde van je moeder en die van je schoonmoeder na Gerard Joling met een ode aan zijn moeder Huey Lewis en the News met een liedje opgedragen aan die schoonmoeder. Een verhaal dat je misschien niet gelooft, maar toen de in Hoboken geboren Amerikaanse zanger Jimmy Rosselli met Italiaanse roots weigerde in te gaan op het contract dat de maffia hem aanbood, zodat hij in alle casino's die in hun bezit waren mocht optreden, werd hij voor de rest van zijn carrière volledig gedwarsboomd, geboycott. Hij moest zich tevreden stellen met optredens in kleine nightclubs. De meeste concertzalen bleven voor hem gesloten. In eigen beheer nam hij zijn eigen platen op en wist op die manier toch een hele schare fans aan zich te binden.

De man die zich, ja, geen crooner kon noemen, want hij zong daarvoor veel te luid. Hij had nooit zangles genoten, alles in zijn eentje geleerd. Deze stadsgenoot van Frank Sinatra, Jimmy Rosselli, When the Old Wedding Ring Was New. Ik haal nog snel een hitje uit de kast. Vorige Benny Nijman mag komen zingen. Hier zijn uit 1974 The Times.

times, Miss Grace. Geen miss, maar een mister, een sir. Al denk ik niet dat hij vaak met meneer werd aangesproken, maar eerder gewoonweg met Benny. In Nederland zo'n beetje op gelijke hoogte met Rob de Nijs en jaren ook erg geliefd hier in Vlaanderen, Benny Nijman.

wel eens een menthol, pijp of een sigaar. Genotvol, ja dat is waar. Misschien is het gezonder, zuiverder en puur. Je kunt er niet meer zonder, dus geen

Benny Nijman, liefde is als een sigaret. Maar wacht eens, roken is ongezond, is liefde dat dan ook? Denk het niet. Ik ga contrastrijk eindigen. Eerst, want het wordt een dubbelslot, mag Engelbert Humperdinck zingen. En die denkt, dan neem ik meteen afscheid met de belofte dat ik volgende week terugkom. Ik dus ook. Weet je wat? We gaan met z'n allen meezingen. Je kent dit.

0: Look out, old Humpy's back.
1: Mooi om te zien, mooi om te horen. Hoe je thuis met een vleugje nostalgie stond mee te kwelen met Engelbert Humperdinck, We'll Meet Again, het lijflied van Dame Vera Lynn. Ik moet afronden en ik doe dat met een liedje dat opdook in de staart van de succesvolle tv-reeks Knokken Af. De groeten niet alleen vanwege mij, maar ook vanwege Eddie Wally. Geniet er maar en tot de volgende.

0: Wij brengen warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Duizenden mensen hebben in Brussel betoogd tegen hogere defensieuitgaven en besparingen in sociale sectoren. Onder de slogan Welfare not warfare trokken ze van het Noordstation naar de Europese wijk. De actievoerders willen meer investeringen in onder meer gezondheidszorg, onderwijs en klimaatbeleid. Bij een botsing tussen twee helikopters boven de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn zeker 6 mensen omgekomen. De toestellen stortten neer op een parking waar een grote brand uitbrak. Daarbij gingen ook een 20-tal auto's in de vlammen op. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend. In Genève in Zwitserland is een protest tegen de G7-top uitgedraaid op ongeregeldheden. Enkele betogers gooiden projectielen naar de politie en staken een wagen in brand. 1000 agenten waren ingezet om de manifestatie te begeleiden. De politie nam ook vuurwerk, gasflessen, bivakmutsen en andere verdachte voorwerpen in beslag. Een meerderheid van de Zwitsers spreekt zich in een referendum uit tegen een beperking van de bevolkingsgroei. Zo'n 54,8% was tegen. Het referendum was een initiatief van de rechts-conservatieve Zwitserse Volkspartij. Die wilde de bevolking tegen 2050 beperken tot maximaal 10 miljoen inwoners. Nu zijn er 9,1 miljoen inwoners, van wie meer dan een kwart een migratieachtergrond heeft. De Amerikaanse president Trump roept Israël op om de aanvallen op Libanon stop te zetten. Volgens Trump brengt een recente Israëlische luchtaanval op een buitenwijk van Beirut het vredesproces in het Midden-Oosten in gevaar. Israël voerde de aanval uit als vergelding voor droneaanvallen van Hezbollah. Trump benadrukt dat zowel Israël als Hezbollah verdere escalatie moeten vermijden. Isaac Del Toro heeft de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. De Mexicaan pakte in de slotrit ook de dagzege na een sterke solo op de laatste beklimming. Del Toro vocht daarmee Tadej Pogacar op als eindwinnaar van de voormalige Dauphiné Libéré. Jan Uytenbroeks was de zevende en is de beste Belg in het eindklassement. De Belgische volleybalmannen Red Dragons hebben in de Nations League een spannende 3-2 overwinning geboekt tegen Iran. In het Braziliaanse Brazilië haalden de Red Dragons het na 5 sets. Meer bewolking onderweg met kans op motregen, daarna een bewolkte maandag, maar stilaan meer opklaringen en 21 graden.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De wereld is een schouwtoneel. Elk heeft zijn rol, elk speelt zijn deel. En zo vond ik mijn fiancée in dat hutje bij de zee.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Duizenden mensen hebben in Brussel betoogd tegen hogere defensieuitgaven en besparingen in sociale sectoren. Onder de slogan Welfare not warfare trokken ze van het Noordstation naar de Europese wijk. De actievoerders willen meer investeringen in onder meer gezondheidszorg, onderwijs en klimaatbeleid. Bij een botsing tussen twee helikopters boven de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn zeker 6 mensen omgekomen. De toestellen stortten neer op een parking waar een grote brand uitbrak. Daarbij gingen ook een 20-tal auto's in de vlammen op. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend. In Genève in Zwitserland is een protest tegen de G7-top uitgedraaid op ongeregeldheden. Enkele betogers gooiden projectielen naar de politie en staken een wagen in brand. 1000 agenten waren ingezet om de manifestatie te

geleiden. De politie nam ook vuurwerk, gasflessen, bivakmutsen en andere verdachte voorwerpen in beslag. Een meerderheid van de Zwitsers spreekt zich in een referendum uit tegen een beperking van de bevolkingsgroei. Zo'n 54,8% was tegen. Het referendum was een initiatief van de rechts-conservatieve Zwitserse Volkspartij. Die wilde de bevolking tegen 2050 beperken tot maximaal 10 miljoen inwoners. Nu zijn er 9,1 miljoen inwoners, van wie meer dan een kwart een migratieachtergrond heeft. De Amerikaanse president Trump roept Israël op om de aanvallen op Libanon stop te zetten. Volgens Trump brengt een recente Israëlische luchtaanval op een buitenwijk van Beirut het vredesproces in het Midden-Oosten in gevaar. Israël voerde de aanval uit als vergelding voor droneaanvallen van Hezbollah. Trump benadrukt dat zowel Israël als Hezbollah verdere escalatie moeten vermijden. Isaac Del Toro heeft de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. De Mexicaan pakte in de slotrit ook de dagzegen na een sterke solo op de laatste beklimming. Del Toro vocht daarmee Tadej Pogacar op als eindwinnaar van de voormalige Dauphiné Libéré. Jan Uytenbroeks was de zevende en is de beste Belg in het eindklassement. De Belgische volleybalmannen Red Dragons hebben in de Nations League een spannende 3-2 overwinning geboekt tegen Iran. In het Braziliaanse Brazilië haalden de Red Dragons het na 5 sets. Meer bewolking onderweg met kans op motregen, daarna een bewolkte maandag, maar stilaan meer opklaringen en 21 graden.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

grootste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

tot we samen zijn. We zullen weer gaan met het zweet op ons gezicht om alleen door te gaan in een loopgraaf zonder licht. We zullen door

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.